Down the Hall van de heren Four Seasons. Ja, die kennen we natuurlijk wel. Hè? Even het gebroken krukje erbij. Dan hoor ik u denken, het gebroken krukje. Ja, ik zit altijd op een krukje en dat is gebroken. Dat heb ik gelijmd. En dan ben ik op zoek naar een nieuw krukje, maar dat wil niet helemaal lukken. Ja, ik ben zelf ook een kruk, hoor ik u denken. Ja, ja, ja. Maar ik kan er redelijk op zitten. De lijm die houdt het tot een bepaalde hoogte of een bepaald gewicht, ja. En dit programma, dat houdt zich bezig met het gewicht van de muziek. Laten we het daar maar even ophouden. 2 uur lang zijn we er weer. Wees welkom.

David Essex. Oh, what a circus. En wat voor circus hebben wij zo meteen in het nieuws? Ik zal even achter kijken, even op het papiertje kijken. Ja, niet alles doen we via de computer. En we gaan even kijken naar de Viva Le Rip.

Freddy Vender. Wasted days and wasted nights. Ja, daar zit je dan met je liefde in die nacht. En dan komt het niet zoals je dat helemaal gepland hebt. Ja, dan heb je dat gevoel natuurlijk. Kan me er wel iets bij voorstellen. Ah ja. Die dramatiek. En we hadden het net over het nieuws. En natuurlijk ook een tune van toen. En wat voor een. Ja, het is met een treintje erbij. Dan zou je het bijna kunnen raden. Zo meteen hoor je er meer over. Louise Fernandez. And give love a second chance. Nou, mooi aansluitend met Freddy Vender wat we net hebben gehoord.

Klassiek met rock. Ga je classic rock natuurlijk. En het Electric Light Orchestra zorgde er wel voor dat dat weer populair werd. In het verleden werd het ook wel eens door diverse artiesten gedaan. Maar zij braken daar echt mee door, om het zo maar even te zeggen.

0: broadcast to bring you this important bulletin.
1: We interrupt our program to bring you a special broadcast.
2: We interrupt this program.
3: Here's another late development.
4: Viva la République, viva la France! Tevens de laatste woorden waarmee de Franse president Charles de Gaulle zijn publieke radio- en televisieoptredens afsluit. Als in het begin van de jaren 60 het Verenigd Koninkrijk lid wil worden van de Europese gemeenschap, steekt de Gaulle daar een stokje voor. Zelfs de chauvinistische Franse pers laat de Gaulle in de steek en beticht hem van het af te koersen op een geïsoleerd Frankrijk. Viva la République, viva la France! We gaan naar de radiokrant op 30 januari 1963.

Het is wel duidelijk dat de Nederlandse regering kan rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de overgrote meerderheid van het parlement bij haar streven Engeland in de EEG te betrekken. Het is even duidelijk dat president de Gaulle de laatste 2 weken in ons land enorm aan populariteit heeft ingeboet. In welke richting het toekomstig beleid zal gaan is natuurlijk nog niet te zeggen. Maar de meeste politici in Den Haag zijn het er wel over eens dat men in deze omstandigheden nog beter een economische unie met Engeland en zonder Frankrijk kan hebben dan omgekeerd. Dat is natuurlijk het alternatief waar men ook in de andere Europese hoofdsteden op zit te broeden. Zal het mogelijk zijn de Franse president door het stellen van ultieme eisen tot andere gedachten te brengen? Of moet het feit dat de Gaulle zich heeft opgeworpen als heerser over Europa worden geslikt? In Den Haag is men tot dit laatste beslist niet bereid. De enige vraag die de parlementariërs momenteel interesseert is welke houding...

en tevens de zwakte van de plechtig geproclameerde Frans-Duitse vriendschap doet uitkomen. Het blad betreurt dat de Gaulle terugkeert tot de voor Europa al zo vaak fataal gebleken machtspolitiek en dat hij daarmee de sfeer van vertrouwen in de zes heeft verstoord. Maar Le Monde zegt ook dat Engeland, als het wat meer enthousiasme had getoond, reeds lang in Europa had kunnen zijn. En ook dit is een in de Franse pers meer gehoord geluid. Want de gemiddelde Fransman blijft toch van mening dat een deel van de schuld ook bij Engeland ligt. De positie van de Gaulle is dan ook in Frankrijk zelf allerminst bedreigd.

Uiteraard hoor je met de trein erbij te horen en bij deze hebben we dan ook gedraaid. De tune van Klaas Vaak van zijn ochtendprogramma, uiteraard met de trein.

Catharine Ferry en 1, 2, 3. Wij telden nog even door natuurlijk. Tina Charles kent u ongetwijfeld wel van You Set My Heart on Fire. Maar waar begon het voor deze dame? Weet u dat nog? Als u goed luistert, hoort u het. 5000 Volts en I'm on Fire.

Fleetwood Mac. En Don't Stop. Nee. Wij gaan maar door en door. Zo meteen natuurlijk ook weer met de dubbeldraai. En de lach van de dag. De lach van de week mag je het ook noemen. Het gaat erom dat je blijft lachen natuurlijk. Maar dat is pas over 3 kwartier. Elton John.

Jaren geleden deed ik een programma over rock'n'roll, zou je bijna zeggen. Nee, niet over rock'n'roll, maar over stevige rockmuziek. Radio Seagull. En het heette Rocking All Over the World. En John Fogerty was de leadzanger van de Creedence Clearwater Revival, wil ik zeggen, ja. En ook van het programma toen in de tijd. En daar kwamen toch al stukjes muziek voorbij dat je denkt bij jezelf, oeh, wat een kabaal. Maar wel een lekker kabaal. Hebben we nog meer kabaal? Jawel, op FM in dit geval. In the Valley, back home. En FM, zo heette de heren, mocht u dat nog niet begrepen hebben.

Robert Gordon en Link Ray. En als je denkt aan rock'n'roll, dan denk je altijd automatisch aan de jaren 50 en 60. Nee hoor, ook in de jaren 70 kwam je het tegen. En dat bewezen deze heren uiteraard eventjes. Andrew Gold. Trieste verhaal. Luister maar. Never let us slip away.

Four Seasons. Ze hebben wat hits gehad, hè? Ja, dat weet je. En ze komen ook regelmatig in dit programma voorbij. En dat geldt ook voor een heleboel andere artiesten. En niet enkel, maar soms dubbel en soms ook wel eens driedubbel. En dit was de Silver Star. Dat is een plaatje wat een beetje in de vergetelheid is geraakt. En toen dacht ik bij mezelf, nou dan moet ik hem ook maar eens draaien. En dat heb ik dus bij deze ook gedaan. Peter Frampton. Er was eerst een studioversie, maar dit werd niks. En toen zeiden ze wel, we nemen het live op. Misschien wordt het wat. En het werd wat. Show me the way.

zometeen in de dubbeldraai hebben we de tune van Radio Caroline. Dan hoor ik u denken, ja, dat is de Fortunes met Caroline. Nee, ze hebben er meerdere gehad. En ik heb uit die meerdere heb ik twee andere versies weer gekozen. Kunt u het nog volgen? Over een klein kwartiertje weet u het. Dan hoort u het vanzelf voorbij komen. En de lach van de dag. Ik zal eens even kijken wat we hebben voor de lach van de dag. Want die heb ik nog niet echt uitgezocht. Maar je spieren, je lachspieren zullen wel in actie komen. Althans, dat is wel de bedoeling. Andy Gibb.

Dr. Sullivan. Why, oh why? De lach van de dag. Een man had enkele jaren een affaire met een Italiaanse vrouw. Op een avond vertelde de vrouw hem dat ze zwanger was. Omdat hij zijn reputatie en huwelijk niet wilde verpesten, betaalde hij haar een groot geldbedrag, zodat ze naar Italië kon gaan om heimelijk het kind ter wereld te brengen. Als ze in Italië zou blijven om het kind op te voeden, zou hij het kind financieel ondersteunen en tot diens 18e... Oh, uiteraard. Ze stemde er meer in, maar vroeg hoe hij zou weten wanneer het kind geboren zou zijn. Om het discreet te houden, vertelde hij haar om slechts een kaartje te sturen met erop spaghetti, geschreven op de achterkant. Dan zou hij ervoor zorgen dat de betalingen geregeld zouden worden. Op een dag, ongeveer 9 maanden later, trof de man zijn vrouw in een verwarde toestand aan. Schat, zei ze, je hebt een heel vreemd kaartje ontvangen. Oh, geef het maar aan mij en ik zal het later uitleggen, zei hij. Zijn vrouw gaf hem het kaartje en keek toe terwijl haar man het kaartje las. Hij werd bleek en viel flauw. Wat stond er nou op het kaartje? Spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti. 3 met balletjes en 2 zonder. Stuur extra saus.

Why Did You Do It? Gila uit de keuken van Frank Varian. En Frank Varian die kennen we weer van Bodiem. En zoveel andere artiesten natuurlijk niet te vergeten. Ricky Gordon.

We hadden ze al eerder in het programma. Kom er nog een keer voorbij. Rock and roll. Robert Gordon en Link Ray. En de Seagrooves, ja, dat kennen we uit de jaren 60. Maar deze versie was toch ook wel erg leuk om te horen. Even mijn gitaar erbij. En een stukje op de gitaar met Francis Goya.

was de opvolger van Nice and Slow. Hip. Yeah. Jesse Green, het plaatje was een... niet een flop, maar in dit geval een flip, want daar bleef het dan bij. En daarna hebben we eigenlijk niet meer veel van hem vernomen. Des te meer van Boudewijn de Groot. En Jimmy.

Boudewijn de Groot. En dat was Jimmy. En voor Jimmy zit het erop. En voor mij zit het er ook alweer op. Het zit er helemaal op voor deze aflevering van vandaag. Ik laat u achter met een aardige deun die we eigenlijk te weinig horen. En gewoon gehoord moet worden. The Temptations. Papa was a Rolling Stone. Rock and Rolling Stone. Zo kun je het ook noemen natuurlijk. Ho! Kom er nog even een stukje Jimmy doorheen. Dit was hem voor vandaag. We spreken elkaar weer de volgende keer. En tot die tijd pak ik mijn biezen. En ga er vandoor. Dag.

Het is de Miami Go Top 50 van 1976. 11 nieuwe binnenkomers en 9 stipnoteringen. Tijd voor een overzicht. Op 50 vinden wij de Beach Boys. Rock'n'Roll Music. 49, Charles Aznavour, Mes Aimés. 48, Outlaws, Breaker Breaker. 47, Next One, Little Spanish Sailor. 46 nieuw, Billy Joel met James. Op 45 van 22 afkomstig, Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. 44, Mariska Veres, Loving You. En 43, The Bay City Rollers en Rock'n'Roll Love Letter. In zijn achtste week van 24 naar 42 zakt Bob Bauer en Voor Niets. Imca Marina doet het op 41 met Fiesta Nuda. Op 40 de Four Seasons Silver Star. Sonny Worthing met La Belle France op 39 nieuw. 38 Litouwers, You Never Walk Alone. Dat deed hij in zijn zesde week nog steeds. 37 The Cats met Romance. Queen, You're My Best Friend, nieuw op 36. Op 35 Silvio met Angel My Love. Status Quo, My Mystery Song op 34. Op 33 Lemming, Good Morning, helaas niet aanwezig. En dan nu nummer 32. In zijn zevende week van 15 afkomstig, Rod Stewart, Tonight's the Night.

Stylistics. Can't Help Falling in Love. Van 35 naar nummer 31 in de Miami Go Top 50 van 7 augustus 1976. Nieuw. Jazeker, Bryan Ferry. Op nummer 30, nieuw binnengekomen en Let's Stick Together.

In de derde week de Dizzy Mans Band. Everyday in Action. Van 33 naar nummer 29 gegaan. En op 28 een stipnotering van 37 afkomstig. Limousine, goodbye and thank you.

0: ik zie ze af en toe wel eens over het hoofd. De stipnoteringen dan in dit geval. Dus er komt er weer eentje bij, hè? 10 stipnoteringen. En wat voor stipnotering? De Bachman Turner Overdrive. En ze kwamen dus nieuw binnen. Hebben we er nog meer stipnoteringen en nieuwe binnenkomers? Jazeker wel.
1: Nieuw.
0: Maar eerst even vermelden dat in de 8e week de Dream Express met Villa Rides van 16 naar 26 was aanwezig. Maar niet aanwezig hier. Maar wel op 25, nieuw binnengekomen, de George Baker Selection en Wild Birds.

voor al uw auto-onderdelen en toebehoren Autoshop BV. Noord-Hollands grootste autospeciaalzaak met meer dan 3000 artikelen in Alkmaar en Den Helder. Autoshop Service Center, de enige complete autospeciaalzaak waar dagelijks vakbekwame automonteurs gereed staan. Ook doorsmeren en olieverversen klaar terwijl u wacht. Ongestoord winkelen in ruim 1500 vierkante meter ruimte. Alles, maar dan ook alles voor uw auto, met kortingen tot 40% door specialisatie. Autoshop BV te Alkmaar, Stationsweg 39, telefoon 072 12 17 54 en Nieuwsloot 1, telefoon 12 94 67. Filiaal Den Helder, Binnenhaven 57, ook met eigen servicecenter, telefoon 022 30 20 4 7 7.

de zesde week. Van 12 naar 24 zakkende. The Liberation of Man and Love is Under Control. Nou, dat is niet altijd zo. Soms doet de liefde dingen met je. Dat je denkt van, oh, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ja, zo kan het gebeuren. Van 32 naar 23, je weet wel, 3-3. Nee, niet 3-2, 2-3. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus van 32 naar 23, u begrijpt hem, hè? 2-3-3-2 in dit geval. Jack Jersey. And After Sweet Memories.

Nieuw binnengekomen is op nummer 22 Elton John en Kiki Dee. And Don't Go Breaking My Heart. En we zijn toe aan een overzicht vanaf nummer 31 wel te verstaan. Vanaf 35 kwamen ze de Stylistics met Can't Help Falling In Love. Nieuw binnen op 30, Brian Ferry, Let's Stick Together. In de derde week van 33 naar 29, de Dizzy Men's Band en Everyday in Action. Een stipnotering van 37 afkomstig op 28. De Limousine, Goodbye and Thank You. Nieuw binnengekomen op 27. De Bergman Turner Overdrive, Looking Out for Number 1. Helaas niet aanwezig, de Dream Express met Willa Wright in de achtste week van 16 naar 26. George Baker en Selection, Wild Bird. De eerste week op nummer 25, met stip nieuw dus. Liberation of Man, Love is Under Control in de zesde week van 12 naar 24. Jack Jersey, After Sweet Memories, 32 naar 23. En Elton John en Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart op nummer 22. Van 30 naar 21, The Beatles, Twist and Shout, niet gehoord, staat wel in de lijst. In de derde week van 28 naar 20, Rita Hoving en I, Dolores.

iedere week van 20 naar nummer 19. Sundown. And One Morning in May. En deze komt vanaf 42 naar 18 geschoten, zal ik maar zeggen. Eddie Howell and the Man from Manhattan.

in zijn vierde week van 21 naar 17. Robin Sarstedt. And my resistance is low. Nummer 16 van 27 afkomstig. John Mason.